is die tussenin een sigbare klug. Somtijds bou ons brug, dan breek ons het af. Partykeer is jou glimlach baie bitter sag.

Die Noordelike Kamerorkes onder leiding van Nicholas Ward het deel 1 van Franz Beck se simfonie gespeel. Vervolgens die deel uit Pergolesi se vioolkonsert in B-mol-majeur. Elisabeth Wolfisch as die solis.

En ons het geluister na 'n deel uit een van C.P. Epach se simfonieë. Ons gaan voort met die program, dit is nou Musiekbonbons op RSG. En nou die stem van Christopher Trakas met die melodie van Luigi Brambilla. Simon Weinberg is die gitaarspeler.

Ons het geluister na deel in die rolprent klankbaan Madame Suzitska. Natuurlijk een greep uit Gluckse Orpheus en Eurydice. Ongelukkig word die naam van die pianist nie vermeld nie. Sophie Daneman en Sarah Connolly sing nou Mendelssohn se Wanneer ek in jou oë kyk.

En dit was Mendelssohn se Wanneer ek in jou oë kyk. Vervolgens 'n deel uit Antonius Soler se Orkessonate nummer 5 in D majeur. Die RIAS Simfonieorkes van Berlijn staan onder leiding van Jorge Velasco.

En dit was 'n deel uit een van Antonio Soler se orkessonates. Kom ons luister nou na die werk van Katarina van Rennes vir vier vrouestemme.

En ons het geluister na van Rennes se Ouderdom uit een van haar kwartette vir vrouestemme. En dit word nou gevolg deur Wat ek moet agterlaat van Johann Christian Bach. Die kontratenor is Yuri Menenko.

tijd verankerende dromen. Te veel gedachtes wat mij rondjaagt door die nacht.

0: gaan. Goeiemôre. Dit is RSG waarna jy luister en ook nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend word daar gebid deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Piketberg.
1: Goeiemôre familie. Ons is hierdie week besig met die tema hoe om 'n koninkrykslewe te leef. Identiteit is een van die mees belangrike vrae wat enige persoon moet antwoord. Mense identifiseer hulself dikwels volgens nasionaliteit, beroep, opvoeding, prestasies of sosiale status. Terwyl hierdie dinge aspekte van ons lewens beskryf, herinner die Bybel gelowiges daaraan dat ons diepste identiteit in Christus gevind word. Ons is burgers van die hemel. Die apostel Paulus het hieroor geskryf aan Christene van Filippi, 'n stad wat trots was op hul Romeinse burgerskap. Hy sê vir hulle dat, terwyl hulle baie voorregte, beskerming en eer in Rome geniet, hulle aan 'n ver groter koninkryk behoort, God se ewige koninkryk. Om burgers van die hemel te wees, verander ons perspektief. Ons erken dat hierdie wêreld met al die vreugdes en uitdagings tydelik is. Ons hoop word nie in aardse regerings, besittings of prestasies gevind nie, maar in Christus en sy ewige heerskappy. Hierdie hemelse identiteit vorm ook ons gedrag. Burgers verteenwoordig die waardes van hul tuiste, waar hulle ook al gaan. Net so is Christene ambassadeurs vir Christus. Ons word geroep om liefde te toon waar haat heers, vrede te toon waar daar konflik is, hoop waar daar hopeloosheid is en waarheid te midde verwarring. My gebed is dat jy vandag as burger van die hemel juist dit sal uitstraal. Liefde, vrede, hoop en waarheid. Kom ons bid saam. Here, hierdie dag is in U hande. Ons is in U sorg. Help ons om burgers van U hemel te wees, Grote God, burgers van U koninkryk op hierdie aarde. Help ons en lei ons deur U Gees om waarlik ons identiteit in U te vind en daarom soos U meer en meer op te tree en meer soos U te word. Lei ons asseblief, Grote God, in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Piketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
2: Dokekete XK FMCK, dom maak pa te maak wena uma XK FMCK.
3: Yasa XK FMK kun ay dom.
4: XKA FM 107.9 tsamece ska 6 tsamakwa khomate ya orogwa ha a wandi nce a tsamka nce kwinqima amakha tsamtamano kha a ka dikamancima nyamka dimcema September 2020 kurisim am okamakha ya orogwa datum enda kha ayakwa ya anka dikwa kha dino kha tamakha kha nyama kha abasiye kota kwa kha tsubuati kwinqima am akha tsamate very karita khamu ana kota kwa mukunda na mukunda dzi a hu orona dom orona tsara na ndundu wa khanqinya xuru kama kwata kwa gbanana kwata kwa kakurona aidim am otam ahamwa di kwa very karitan am akyara kara ngana kwata kwa kama asen khate tak eno khati keno khate gukaita khaha ya atam tie hi ngin iti anu won ite guta kha a idi amwa asen kwata do khauta kuna ndita kha koka khati koka kha ji unwe ta kha ata kha avasiet am otama tsaun sa kyan taw dau ki kha kam sana kwata ya ha ka tsamjim am im kwa khata kwa mu kukara kwata kwa kha do gana ta ikra har kata nu koma gande ta jamat materia no duks nduve tonde ta twa tsai kuta khatsam ji kona kate tsi chom anje sia kota kote kuno khada o kinqamsana kota do ga do surenja kunwe re jawenja kunwe ta aji kha iji kha ji venon ai ji wa ta kha abasete kha i kha ta kha ha ke su ike kare kare maskur kare mota kare tsu kona ka gabuta kha tsama kota kwa atlo sina ta kai kha do na kwa undo msana kwa muwa asendisino ngeji te ngunwa kamjino ata te tsia kwa takwa te ngama kwa te tsuwa kwa takwa te chechere na kwa takwa te ngunwa haka jim am ima tsikisa na te kikamata hito te kiare kare kwa takwa te mu te katete hambe kwe kwa ta aji akha muwa asana te kwa hauji akha chiri na kwa te kamata kaji na kwa ngunwa ta kaji angwe kwa te ngamata kwa ngunwa ma kwa maa isi ka ngana kiare kate kadi chiri kadi oka atano kwa atamjia muwa ta kwa ngekamsi kita maka kwa ikara kwa kandeta kwa kungwa kaya kwa im amam nu teke nu kom tita goha kuna khanauji anatai kara ina abasete teus ndeta khamu nu khawe khakufane kanu aje kha dota gore karta kha aje keke ka kona aje khajiti ji bori konde tete darano bori konete a yesu ye manu te ucam damsa ka khate aje akeke ku ngwaqo nta jau tsere gona mo khuma ta kha ha ko ngar kha kha yesu yetinu siebe tamar tamska no akhte tamar tam ka tawun tsichom ka kwetin ne tamar tam tonu tita ngwi kam sim am okama te aje akabata ko kabata tin kwa kwana sim am okama tsaisen na kwa ngzeisen na kwa qaresin te kwa im am ma kha khama kha di khana ta hin kwa anyago
5: moro moro bunga wisi ye ku mne kwe kuma ke xka fm kokomonkang matanga mukanda ke Yeremia ina jarta versiku wanyeha mukanda enu kwetam muha unga wakatu takwa mtum ta katwa takwa alayam kwa anim tatewa kwe gu gya kakring wito kula yande yangya ayanda kwa unga wakanda kum ke plani kwa ta plani wala wisi jalakim ya plani ya tu tewa kwe mtoyanda tewa kwe mtoa sakwi kwa tu hosin toga msakwi toga myanda o mtakawa katam ikwiga mvundila kwa duba ae gyanga ae wakaukau ae kwe tuayanda oju kumula mwa dukam ya kwasaju o kwe jwa kakawa tam angwa kha anu tuju wangana jwa tisa kumungang kana wala wisisi agu kwenwa ju tisa kawisi jantan ku kakle ku jau amin.

Onderden zeven, negen, bonte kias, dat ik dan het program, ik denk dat ik het om te geven, en dat ik het als ik moet krijgen, dat ik het om te programma, ik denk dat ik het om te geven, dat ik het om te geven, dat ik het om te geven, dat ik het om te geven, dat ik het om te geven, dat ik het om te geven, dat ik het om te geven, dat ik het om te geven, dat ik het om te geven, dan ik wel kom als ik weer zeggen ge en wat dan kom ik iets aan dan zeg je soms kom te horen kwa vier minuten die ik kom ik kan hebben kan geen wat dan was hier wa hem te vinden kan gewoon te programmeren ge ja ook het is je dan zeg je ge dat net zeg je alle oude weken ni ge koe ge kia wat dan kwa vlog als ik je zo gaat net alle ge ge zo gaat net kia alle de keer als je net gaat naar kijken, kali, ook weer, kijk je aan, kijk je aan, kijk je aan, kijk je programma, dat je kijkt, kijk je, dat kan ik aan, dat programma, dat kijk je aan, kijk, dat ga ik daar, vind ik aan, dat programma, kijk je aan, dat is ik wel eens een, dat kijk dat, aan wat ik, dat je kijkt, wel een keer kom, hem te kijken, dat kan weer, dat kan vind ik aan, achter kunnen we naar kijken, programma. Take it at go the magic at Nola. Oh him take ye, yeah, Sigamakai, will a gun to the cook. Yeah, he can go and take ya Sigamakam to a program. Ki ye chong, them take yes and game. Please him take ye a clean walk and gyawa to a key for a head. Kaki gas so quick a gyawa the mazi. Take it and conduct like a yawa at boredom. So them take it and conduct clean walk and he a wa. Ik heb een heel groot probleem. Ik heb een heel groot probleem. Ik heb een heel groot probleem. Ik heb een heel groot probleem. Ik heb een heel groot probleem. Ik heb een heel groot probleem. Ik heb een heel groot probleem. Sinds mijn tekenen wordt om te gaan was hier wa, je wil het niet doen, ik wil je hem tegen je zeggen, maar ik denk dat ik al onder de zin van, oké, niet gaan om te gaan, maar dat ik aan wa, dat vind ik toch.

0: Bamba Piero Tingui Tony Saha Tony Saha Tony Saha Tony Saha Kani Matea Takura Teta Tam Tamaha Ataha Am Kulima Ah Kulim Hanma Aya Huata Ame Kulim Kam Hanu Ataha Takaqua him Ataha Kuma Karequa Kwana Takun Akeke Nakwa, Kriyakwa, Nguyakwa, Unwakwa, Koho Hitomutano, Kanehoko, Koroqua, Kiai Kamka, Troy Kamka, Hambekun Kama, Ahan Drako Drako, Teko Kwanaha, Dakun Teta, Mama na Mama, Taba na Taba, Niko in Tamaha, Nikulita, ha, he, Te Kaya te Kwana, Te Hua te Kwana. Go charge a bay, not really going to charge a hikwana, hand the dark with the Taradishihua. That Taradish who are three Taradish, they had Tram Kuliho. No Ata te Tanguyaqua. Her hand can him no more contain quite that tree, Luho Chiki, te uhe, Karahi, te uta, when kihe, Tamate, ha, Trotkulita, and it can tangi.
1: Okay, and thank you. Oh, my James Cabota, the Sura Manga platform, thank you. I attack. Quenna can I have no more to see the place you were. Where I at them, I swear, Maha, Chia, where my Kayaka, a city called the moon would come on him, at the Makatonata, Jawak, Ibuham. The cloud got a hot, Henny Swart, and my Kamukate, my Yamako platform, ten Christmas Drivate, Taku Platin Havana Yahwahi, Yateta, Teg, Mazakoy, come on the Havana School, Koyahotin, Teg, Yakatihaku, and Quay, Haminska, begin with Quay and Namu, the Hanau City, and Amayahatahan, Amate Swerma, we never met Taki Motretum. Quay and Madame Mier and by a welcome, he was a cultir village, the Quay mentioned as a cultir dafir. What are far Mier van Dahiso?
2: Quay Marafero, this might buy like a meter. Ek ervaar die ou tyd. Ek het twee keer inry vanoggend, dink ek so aan terug aan Sandam se tyd. Hoe ons dinge daar gedoen het en eintlik het baie min verander. Die kultuur is nog presies dieselfde. Dis my mooi om te sien hoe die mense dans en dat die mense dit wil doen. Hulle stel belang in hulle kultuur nog en dis my pragtig.
1: En hoe lank is meneer saam met die gemeenskap van Platfontein? En van wanneer af het meneer hulle geken?
2: Pero, jy vra vir my moeilike vraag. 22 jaar. Ja, dit, ek is 22 jaar was ek betrokke gewees. Ek het gekom in 1990. Ja, 1990 tot nou toe. Alright, ek was aan en af weg. Ek het eers skool gehou op Sandam. En toe het ek met die CPI gewerk vir baie jare. En toe het ek bietjie weggegaan. Ek was altyd by Sasie gewees. Ek was altyd so bietjie betrokke met Sasie en so aan. En nou is ek terug hier. So ek dink dit is ook bietjie 'n ding van, ek was geroep om terug te kom na my mense toe. Dit is my so lekker om hier te kom en ek kan die mense se taal praat. Ek kan nie die taal praat nie, ek kan nie Kwedan praat nie, maar ek kan hom bietjie verstaan.
1: Laat ons 'n bietjie hoor wat hulle het.
2: Bamba, nee, ja, Atkwa,
1: Natra,
2: ja, seker goed, ek kan so bietjie dit verstaan, maar ek kan dit verstaan. En dit voel vir my soos my ou familie, as ek hier kom, kom mama kom, my groet vir my en ons gesels en ek sien vir Susan Josai, wat ek so lang klas gesien het, dit is soos my broer, wat ek na so baie jare weer sien. Ja, soos my baie lekker om hier te wees. En ek dink ook, ek wil vir die mense sê, baie geluk, wat dit organiseer en wat die traditie en die kultuur lewendig hou. Is altyd goed om te sien dat mense belangstel daarin. Vir al die jonger kinders, hier is baie jong kinders en is goed dat hulle dit sien. Want vandagse kinders is mos TV en hulle kry ander kultuur invloede. Maar dis goed dat hulle dit so kan leer.
1: An karakia ko en kwe platform tinga tsakana go te akwana ke tsamsika tsamuko go tsang uruna go ya tsa kwa kwa ra tlewogo a go je ana ya gatina ta go tsa swere mago ga a go je hi go kema ta go tsa koma go tsa te tsa seneng go ga ntse tswa go di tsetsi di tsamsika ngaka uruti a di teo tsiri ka go di teo tsamuko go tsona kwa go te ke jim ta go dara go nata ya tate mo matha nata go tena mo go tate di a mo jamja nu ngi te klasen go ji na di te urunya go ji ise te kwa kwa nje khoje mo go tinte ka re go kwa go tlase go tinte magana aje te gama khate go tinte dia khate go magita mate kha go veji te o tu khoje no a go je ke hekta matsa wo sa kya tena xka fm te ke re go te xka fm tsa ke bore kha go e nan e go wesa ta ha kwa kha no matsa kwa kona re sa ngata go jenja ta ha ki ti pioro mo sabanga xka fm ki ke hego ku go hesa ne ta cha jorna tla tla go kuku ma ko tla tla yo cha koma ta kha te go o tsuru oro Maga tegeri kyara TX ka FM a. Honetin shebe. Ohe, ta hore niege.
3: Ska.
4: Hayo ha.
1: Bamba. Bamba ra. Nga, kom ko tlanga te ya kwa kom ntota. Ntengeng gere tamba ka pa ya ta. Ding hinyet. A di akom temen go di ebe ndi go tsa dira kwa te ikara go tengwe mo go khotsa ntleng ntleng go ntata te kom go kom te re tlo dira kwa a te tlo swere mago ntleng ntleng go na o tinye tsene ta nye tere ta
5: ni hi hi go aman ja tema daba a tsa koma ntleng ntleng go ata ni buku buku buku buku buku tame go di ko teo mena mo amaku wa tloga tlo dia hinu a ga to kwa teo
6: we ka teo ka ya ka teo ka ya ka tsela
1: ke go ta khwena o he ni tiri ka go di ngobe he tin ka village shika tsa a shika no te tsara kwa mo e man ntate swere magri e su khweno ga ke se ntlo tsa magana ta ina tsara go ha ya ntla go ja ta wo tino ka mo tso mo ka mama ka ka ka ne tsai ha khwena o ka tiri ma go ha ma
7: tsa mo ntse si ka temono se go ta te ki tin ka ma go ta 14 gum 14 minute tswa je se ngi ka ra go ha no te tonta te u soto te u chirika je te ta te kikere kota u kai ja kumate programa se kota te u tsam ka kwe nyama kwa hano ti dote te u soto go di tswa te ha ko no te a to te a kra kwa yen fan te u soto ski o hin oro kere go he te u dam ha a ki no te ana kwa dam a ki he tsam tsan tseu sa kiri go nga kwana sika te kya inkara khorona ga kwara kwara ta te u damjika kuino te u damjika te komku te u damjika te daraku te u damjika te mbamba ku te u damjika te klare klare kota kaeja ku onklon tsantsa usa kya nga kwara seki yen fan tsugo siting ha tsantse o se balangara ka khwete ana kwa te u kana tlaedi o tsaka ati minyene kwa ga te u dam si u tlwa ehe te u dam ti enko de ha buruk ejiti ya te tamagana a buruji na tanya ko ta te kweya gore so te u kweka kwa nanjia te gyao adamana ta ikara te kweko kaeja ko ntshwa gore karata no ataga damsi o tsaki tsunu khunte kana tare ko tina gana nga matere te u damme khan u jete nga mako kaeja ko ngote kwa kha mburu adam te kuyete gara dam klasendam engal se te kuyete gara dam klasendam no te u damji na ta ikara te hinu tsunu khona kuyego kha ko kare ko nga mako re karata kha kwa siki te unutam ka programa te u damsi u kiri ki ku ngwana ka te ngwe mate anka de soto ngwe akwana ka te u soto jia te tsantsusa tlo ye ko kaija kum.

0: Doc, very welcome. Hier bij Radio XKFM. Wat is het doel van de diverse winkel wat je plaatst in de platfontein per die paar dagen zo?
1: Ons was in platfontein voor 4 dagen. En gedurende die tijd, ons het voor 2 dagen samen met die Kong gewerkt en dan 2 dagen met die Kwe gewerkt. En in die tijd, ons wil nou advocacy groepen maken voor die 2 verschillende groepen oor taal, zodat in die toekomst, als daar taalwerk is, so bijvoorbeeld bij die nieuwe ECD wat komt, dat ons is klaar gereed met een span, wat kan die werk voorin te vat.
0: En eindelijk, welke organisaties is betrokken bij die beplanning van die project? Of van die verswinkel?
1: So, ons het 2 funders gehad. Die een was SADILA, wat is die South African Center for Digital Language Resources. Hulle het ons gesupport en ook Palms for Life Fund. Al 2 van hulle het ingekom om ons te support, zodat ons kan hierdie werk doen vir die week. En al die beplanning ook.
0: En met hoeveel talen werk dokter Orals in die Santa?
1: Ek werk met omtrent 8 tot 10 talen in Zuid-Afrika, Namibia, Botswana, Angola, so hier rond. En ek is baie trots om saam met die mense te werk. En van my kant af, ek het 2 groot liefdes. Een is taal en die ander is kinders. En as die 2 kan saamloop, dan is dit fantasties.
0: En wat wil u bereik met die verswinkel en die volspraakgroep wat gesteeg was? In die toekomst.
1: So, wat ek hoop dat ons sal doen, so ons sal nou een website bou vir al 2 van die groepe, sodat in die toekomst mense kan hulle kontak self, en as hulle wil ook my nooi, dan is dit fantastisch, maar hulle hoef nie. Dit is net so, hulle kan self opstaan, en dat in die toekomst, as daar nou taalprojekte dat sal inkom, miskien ons sal ook support kry van die Department of Sports, Arts and Culture, miskien ons sal ook support kry van PANSALP, en so aan, en dan daar is een centraal groep, wat ons kan saamwerk, sodat ons kan voorin toe gaan met die taal.
0: En die mense wat in die werkswinkel betrokken gewees het, was daar enige bewijs wat hulle gekry het om te wees dat hulle was part van die werkswinkel wat gehou was?
1: Definitief. Op die einde van die dag het hulle een certificaat gekry, wat is ook registered met UNESCO vir die International Decade of Indigenous Languages.
0: So, hoe was die betrokkenheid en hoe was die opgewondenheid van die mense wat bij die werkswinkel betrokken was?
1: Ek kan vir jou sê, ek is baie, baie blij met die turn-out wat ons gehad het. Dit was 90% van die mense wat ons genooi het gekom. So vir my, dit wys dat daar is mense wat baie betrokken is om hier te wees.
0: Oké, en tenslotte, is daar enige woord wat is wel deel met die gemeenschap of die Kong en Kwe gemeenschap wat op plaats van hen bly omtrent die project?
1: Ek wil net vir hulle sê, ek is baie trots op hulle dat hulle werk so baie hard, so, want ek sien en ek hoor dat die kinders praat die taal nog steeds. En ek wil net sê, hou aan met dit, want hulle kan klaar die taal praat, vlot. Het is net die lees en skryf, maar waar ons moet inkom en een bykie help, maar die werk wat die ouders en die groot mense doen by die huis, is om die kinders te leer om die taal te praat. En hulle doen een fantastische job daar so. En ek wil sê, baie dankie vir dit.
0: Nee, met jy na Musabanga, klaar ek die ander van nu te ook een kwestie soos ek hier. Ja, ek kan ek klaar hier van hier. Nu het een geef voor ze te eten. Nu ik kijk wat het is, ben ik in het tram. Ik heb een boek en ik kijk het hier. Dat is de Afrikaan tank. Dat kiezen we gewoon naar jou te eten. Maar bij nu ga ik dat ik een klas hoe ze kunnen tram. Ik kunnen. Maar nu ga ik klas in het tram. Dan ga ik alles hier gewoon niet aan. Ik heb de koele tam.
2: Mama, ik heb klas in haar voor. Ik heb de muziek gewoon. Gewoon naar dat eind. Ik heb ook een Notikasana, teu dame ngo tsaise
0: nwa kwe dame kwe dame te kiese na tie massage a tsaise na ko massage ra ba te o ro go eng ke ke go ngo dame ska hen to go ke
2: ngo dame te nya mai tsa me tsaise na e ya pedes ye ndi nya mai do ti tsa ta ma ti ha ka buka ti ka na ti ti tsaise ti ti kai ko na hanya ma ko te ko damsika akwe dam katete damsika mni dame kya ukarati kumtara kwata akwana katikya ati dame tewe tobe tani dame ngokaenza ku ngwada ngosi tamati uona havana ngotwana tikae gang kuma akaisa kya ati medekya ka ya ku kae tona ano ngote u dame kaenza ku
0: okay tonga bangi evidena misavanga kasi o kaya no kasi o abasi yani damsu kuta kuzidite sora. The co-equipment of Platform was privileged to host a four-day workshop with African Tang. And in the group, we also have Dr. Maya from the University of Free State from Bloemfontein. Doc, can you please tell us, what is your involvement into this workshop, in this conference?
3: I'm a linguist and I've been working with Khoisan languages in Zimbabwe for the longest period of time. So I was invited here by Dr. Kerry Jones to come and assist here. Currently, I'm also a language consultant for one of the funders, Palm for Life, who happened to be built in the city to get the back of the school. So what is happening is I'm their language consultant, and they asked me to come and help so that we start developing a new teacher for the Kru and Kwetam languages.
0: And according to you, how beneficial will this workshop be for the two groups of in Platform, can they go in the Kru?
3: This workshop was beneficial because we managed to meet two groups, the Kru and Kwetam speakers, and we wanted to establish a committee. So that from here onwards, then we know, because this is our phase one for the development of all this, for the development of literature and whatsoever. So we wanted to meet the community and hear what they say, show them the books that are already have, and also the literature that we developed, and hear what they say about that, and also to see the way forward, and asking them questions and also what they want.
0: No, thank you very much. And finally, what will you give to the Kru and Kwetam community of Platform to you regarding to preserve the language?
3: I'll say that I'm happy that these people they have managed to preserve their language, and also they've managed to pass the language to the younger generation. So right now, I think what is important is for them to be also part of this whole thing of developing a teacher so that the language can also be taught in schools and, you know.
0: Okay. Thank you very much, Doc. Feeling ASIC, Damodi, Kaiko, Tien, Kondaman, Kedams, the Ata, Platform, Tin, Christian, Kodamsa, No Anapahana, Mibian, Butchana, Katamatin, Tiangas, Christian, Koha, Tamanga, Platform, Tin Bunga, and Kahadanga, or Tingo, Ahwa, Adam Anapana, Kayako, Moon, in Anatana, Udams, and a clone, Kayako, Veritan, in my Nicholas Tender, or Command, and like the Matukutu Senego, Tikha, Kayadanga, or Tikha, and Kaiko, Tate, Kuehanska, and Kayata, Kaiko, and Tiki. Nicholas, Bamba ni ngaha te aswera maobe. Ni kai ki kai ki te aski. Ndako jeha mua cheka kodi. Ndako jeha mua cheka vee kodi ta.
4: Bamba ti awate kan cheka. Kashi ne ohi oro ngie shen ho. Teri dama di kewa eke a. Takono teri dama a chan ta. Kuin kuin ko tek e a. No, I think I'm she damate dinwete u anakai shiki go kun karako kwa e di trek am he u ta te corona ko no a trek am en e kwa no rumende i she kwa un ka kwa ho dama a kwete di dama di khatinu ni trek am he e kelmu ta ko ni trek am she she da kai ku ta ko ni trek am a dawa ko ni tate ntate kunyako ntate u ha ka kwana jite ha ka kwana jite ata ite u kunka kwana jite ata ite u damshiki dikuji a te kashi ya tini tam kwa jita maha ne kam esha a te nyo urote te kekere te te unkaon he na he tam kwa jia wawa te kusha tikia ita wate no ne kwana shika damacha kwa e te wishing na te awu hina te unisha khangxebe na khwa dama dikwana tumkhwendi dama ki amatana khwa he ta khono khuji amiyatin tumkhwena udam shika khami ne te we cheka te twa twa na te una ai kam shi o ka kha khana udam shika kwi kashin osiki ya te nu tumkhum dam he kwi kyare te no te udam shika kwi no akwa na ki ngo ni trek am he te corona kum ke trek am ngo da ko te te khara ko shahi at ni ge u kwe na ke wa e na kwen dam he e ni twa e ya te ina shi ta ko shi ya ko te khara ho akwa na ki ni trek am te u sha kha ko ma kha u ka te koro shi na ni ni trek am he nya ma ko ja o sha ke ja e te te u sha kya ni ta wa te ni ko shi ni shi na te te u ai ai shi ni quick an shi ki te u dam shi to wa e te dam shi re ki tama dara shin te dam ata ko de tama ha ta shin to na a ta shin ati kwa ha te tama te ta ko shi re ki te tama te kai ku to an te na kai a huni ta shin ne ne a huni che che ku ne a huni a wa shi ne na kwa na ki ti tsu shi ki ai ta oni hambe ti ya ho to ti a ka go ai ti khere o ha
0: Tan kerap cekkan, tan kerap tangi aman. Kenda, tan kerap cek, kok aman, tan kerap cai, ada coba. Anak nak hati cere, ni dam si dekat jauh mana dekia, kok dia kui kahu. Nungun kai kiat ni kon temanya kelas ni dia kuj dia kuj tuan kara. Nanti udah kaya kahan dia kau mengajar tu kon temat dia suara mayo. Jika suara memang cukup komati, kuah hanya sekali kali kai suara. Aduk aduk tu hidup ada kiamat aku hang aku ha. Nanti tinggal kai sansiki. Jika bapa dengan tak hati asyur mampu, hari kia kai kusiki dia cam ekusiki nanti beri sama dia sana kai kata jawab aku mampu kan. Lepas hati asyur mampu anis.
5: Bapa dom si, kau mahu tuan si kisah te kuah dom ekuate. Tam esa uikamate keiku ya mia kwa aik aiku ete wete te takuno te aik aiku isiki te ukweti mia gweti yeje amatri ya ki te ushoko nina koko ete ushoko nina koko ti om yehe ku marashi te kwa kwa chia kwa te wate tam si katan te uye no ngeta ku kenyam tamaka kusi ya kwa om si kwa na te u Takwasi aroh, takuno bung aroh kuhe nyami kwa tuwi tekam cha ansi yehe tewa kuata koro kuata, ta anta te nyam kah te nyamate, takwati miya te kuhe akiku ya miya kwa kah ngedam, gokui damsi tinongo nyama kwa chahu wakui te chau damsi ka, kehu chanya te chau dami kan ngakeka te kehu tewa te ntuana, kanau damsi ka nyama kwa keja kung kanau kai sen. Tungkom dam si kanya mukhaiten kana kan kung kena kan tu si kiri atam tadi. Karena ham dam de, kami ke ham kuiya kau dam eta, ham ya kaise no kau kati dam eta, no ya dam si teu kana kau ya o aku kau ke emburu dam ya dam si aku kau teu ansi. Teu kami ke teu kuiya tekam emburu dam be teu kuiya dam. Mara kaise ke ya no yang emburu dam ke te dam si. No ne kuji ne kana te teu sangkaya go. Ati yang dia tak ada, akhirnya mana kuat kerema adik aji. Nanti kere kuat, kena mikir kere senji. Kau kena mahu katiu kai de, nukusiu cem kakuana. Asik kate doa de, kena mampu engko jauh ta, nukuana si kitiya batebe tito kau bukanya kaku ya matu sya sya karat iya kuat. Nak kaku kitiya batebe tom kara akai a tuh amade. Kati kau sya ka. Nanti ah, etere mana dana. Takhunu te ak aku yang mian kuade etere etere makuna. Takhunu te asatim. Tino ngent awe canggo senvenge te dun meting kue dam kue cano. Takkan tuin kue ngom senakwati. Ofu yang ngom senakwata. Nanti kate doa te etere cem kusia guta. Tita mawa dangi aku kau.
0: Angker dangi amajeka suara. Oh makumati ah suara mangui. Ham omu anu ham o kaiji. Si tiang cem khusus saya hanya tiang itu dalam soal sejam. Jadi mari cium bah Sun Vision Foundation. Okay, nanti awak sedih ha, kerana bukan angkat ayat tangki, mungkin kau kerja pun tengok tayar kuat. Mr. Wimba, I know what I swear I'm going to ask you when I talk when I talk like that. You don't like Mr. Magan, don't like Mr. Magan. You can't get a good at that.
6: Thank you, Piero. See, I'm Zatime Kagono. I was able to get the department of the department. Mi senate ke ngom mo iko ngom bere technique se box an we e mo ko mo na ta e kara na hi mo e se suri e kum tuan dia ki tama khano anya ma ti tama kha anya ma gucam se na dam pan ko ya ta kana di qaya kana di kum wan di dam anata e kara hi mo na ta kai suri e kin a tuan tama se pas na ko kai tsai a dam he ko ka tin aki te te yam akai ko jinte mo kara ina ta e kara nyam nyam ya tin ko ta yama tin sai yama go wetu ya ta matsa ku sana ko ya a ho e zaro ko tina ka tina a ho ana ho ta na ho ko kara ko tina so tsan kara kieri zaro ka e nga kwa na te ku ka te te ku kara ko te ai sika te ka te meka kwena ni kwena ni kwena ni ko za nya to ento a ko na te ai ka tin te ta ma te a ta ana ka te sino kana kau dam si kana zau kung kara ko ha si kona si ka kana ti ay antwa ka kana ti ta kana tama kana yo ka ya ha ay ti to sa kyang zau kona ti mo te ti dam ha ti ngwa mu te ka ti dam ko nya te ka ti ti dam e ya ko ve ta mo kana ti hu ise te na ka ka ma ka ti as eri na pa ta mo ti hu nu ti dam ti hu si ki ti at kona ti ki ti ti dam a ta ha re stress ko a hu almost be come out as it come wo no I can't got it I can't got it then I queen and dama wana na kohana ana wana na daha inza zikunza babe adam amuda uma said say kunwa ko kwa kwa ya kwa adam so we this one and you can't go the ata are ko ya go a te koma te a kara to sa te e kuya na na ta kunwa ta ko se se ta dama eh ti ya na te mi ya go
0: no amia sure he no mi de tin ko tsana ya mo ko te ko o sana ki ko dam tsai ti ko no pai ko na wo ko yin ko dam tsai mo ko pai ko na ta ko no a ke kasa na tsana nyam a ECDC ka ta ko no ko o su se ka tsama tsama a ja ho no tsama ta ko re ha dam tsu kwa ta ka wo te ka no ko su se ka
6: da me en ko veta zi ka to sa ko tsai ko mo a dam tsi ta tsom ka ra han veta zi ta ma tsinza tsana tsana ko en ho e a ti an ko khom khoma te no a suresi akunu suresi ka ncwana hi surete o khwebeta mcwana ka moka no ti dam kuyi ka ekhwezi ka sina ku ncwesi ka kwane sure nqomino sure nqomino o ka sina ku re nqomino hambe si tsaya ku mkhomo kwane te wo kwa hi nde e kuri kwezi ka sina ko ha zino ngo ni a ni khuni a wa nqo bo ite kwane te ti ya te a ke te ana ka re ko tin te dam te kuyi ka ta ma te bala ko be delisi ya kobe mwe khoni a tsanwa tini si kingi a moyo a tsame tuwa khono a tsaisa no a kwetsi tamagana a tsae ku ewo kwe dam si ka hatsi si ka tafono ana khono tsase tuwa de khanya mtukwana ise kung khona ka yame tamagana a kuri di kung wa di kwa ti ya kwena amu angi o kwe tamagana a khuru pu si ki ya go tsa si kingi ate a so so kwa tsa kwa tate wono khom kara khone tai kuziteno aki mitrina kwano asure zika tama ke ncete mungu nyame kutsana kokwana eh te kai atsati dama te mungu akwai te document yake to kara kwatsati dama ange gala iko sure level oka sia even asas tika tika nza kwana mkhatini se kunya heke ti tama so te eru no te dama ha sure na ko khomba se wota tinyewo adira te towa inya heke ti tamaso te eru no te dame ha suri na ko khom ha se wota tinyewo adira te towa i kana ta khom

0: uspecte kwena platform 10 kiti piro masaba nga ho jinga ku xa tete ku kwa ti zorna tete para bata no tete ya nabanga ska wo hata te o spatra heti platform 10 clinic he no ke jawo kon kona te am ta para ko ya eta hamens kap si oka te ko en kwete te no ala ta mo subuna ta dam kana na ta te ta subu kara kwa o ko ha o jawo ji no ko te o ken a ke e kawo ko te Nan tar ik bere gaan ga ko te kom sa na te sore mayo. Ntar na te wa ko te. Goeiedag, vir my is vandag voorreg om vandag met julle te gesels. Die werkers van die kliniek van Platfontein en hulle is 'n gemeenskap, is 'n mense van 'n ander gemeenskap wat dienste aan die Platfontein gemeenskap lewer waar die Koen Kwe gemeenskap bly en waar Koen Kwe taal gepraat word. En hulle kom van 'n ander agtergrond af en praat hulle se eie taal. So ons wil dit uitvind. Hoe kry julle dit reg om met die gemeenskap van Platfontein in werking te tree? By 'n baie belangrike plek soos die kliniek waar mense moet van hulle lewens kom red.
1: Goeiedag listeners. Ek is Tandi Kaye. I'm a Xhosa. But in 2000, I started 2006. That was baie moeilik. Ons het tolker se gehad. But as jy by 'n plek werk from 2006 up until now, nie mense jy moet mos nou die taal ken. Verstaan jy ja? So, ons werk met tolkers, maar as die tolker se die daar is nie, ons praat self. Ons praat die kwe en die kong. Ons praat net basic goeters soos bobamba, dan praat ons om van die siekte, wat is siekte, kalu, en ook die pille. You understand that? Kokomangui, mother kui, kanye, then come that nobody kwe side and that komana kui ha ui. So those basic things het ons geleer. En om te vrou ook, werk die kind se maag, dan praat jy kalu die kind. So all those things, those basic things, we know and we still learning and ons wil nog leer.
0: Brother Klaas, wat het jy om daar by te voeg?
2: Ek ook het geslaag met die begin en werk nog van 2009 af hierbin. En van mij ook was baie moeilijk, want ek van die mijne van kom, want net mans mensen daar is. Dus om hier komt dus nog vrouwen, mans mensen en ook nog andere talen, andere cultuur. Ons moet eindelijk zijn, ons is baie dankbaar voor die mensen wat hier zo werken. Onze tolkers, wat van die gemeenschap afkomt. Anders zou het moeilijker zijn. En ze praat waar, ik bijvoorbeeld mezelf, ik heb nog steeds die excuse gekocht, ik heb nog die taal praat. Maar zo lang, maar dat is baie keer dat ons kan, onze gemeenschap is baie nice. Het is baie keer dat ons die tolkers zijn, maar dan kan ons nog steeds communiceren met de patiënten. En we staan hier en daar, en zoals ze zei, ons ken die basic woorden wat ons weet, wat ons moet vragen, hoe kan die patiënt ons terug. Als er een gewonde dat er bij oorige mensen van hoe totaal je vergaans krijgen, dan is het een beetje moeilijk. Maar nog steeds, zoals ik zei, onze gemeenschap van Papadien is bijna nice. We gaan alle de best, maar dat

Charles Aznavour, die Franse weergawe van She. Nou na die musiekspele, dankzij jou versoek, Ellen Duncan Meyer in Pretoria. Hierdie kom uit Little Night Music. Send in the Clowns. Jy het specifiek gevra dat Judy Dench dit moet sing.

Patricia Barden, wat opgetree het saam met die Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Paul Daniel. O Rest in the Lord, wat kom uit Mendelssohn's oratorium Ilia. En so kom ons by julle versoek, Jan en Anne Barkhuizen van Hoedspruit. Hierdie is die derde deel, wat bekend staan as die Spaanse Rondo, uit Johan Nepomuk Hummel, se klavierkonsert nummer 5 in Amol Mineur. Die solis is Stephen Huff, en hy tree op saam met die Engelse Kamerorkes. Die man op die podium is Bryden Thompson.

Stephen Huff, saam met die Engelse Kamer Orkees, onder leiding van Bryden Thompson. Dit was die derde en laaste deel uit Hummelse klavierkonsert nummer 5 in Amol Mineur. So te sê groetheid, maar ons gaan eers afsluit met hierdie ene van Therese in Germiston. Die gewilde lied You Raise Me Up, maar jy het gevra vir hierdie uitvoering. Dit is deur die Oekraïense kinderkoor.